0: Heiersten Radio Belvane op 107.fm. De zender uit de minuut.
1: Oh, nou, als de vreed, wat zijn de muziek? Dan kunt de meeste van ons raken getrold. Die geht op overkeur bij Tilly. Viele schaffen wir es dan nog als ik. Denen werden doch voor hem zijn, door Captain Nender en Matroos Camille. Viele schaffen Tilly.

0: Ozuma.
1: Maja, de Freddy zit aan Eddie weer hout. Om haar een hout bussen mee. Rockers poppers op. Mam limbo dance van David Hasselhoff. De Freddy zit Eddie. Wens dir een schee woch. Om haar een neus donderen. Theoretisch nächste Sonntag. Und dann hoffen wir, dass wir nicht bis dahin all verschmilzt sind. Du, de limbo dance. David Hasselhoff.

We gaan door hier op de kap weer. Mayra Andrade, Magnus heet dat, aan Storia heet lid. Oder ook niet, is u geen ahnung, vielleicht een jullie een pizza besteld, wie weet.

Ja, flott. 73, Charles Aznavour, nous irons à Vérone. Dat is een goed idee, want daar is het flott.

Tja, Charles Aznavour, daar wisten we, want die nu fängt, dan was het goed, ja. Den Dave Edmunds, den kennen we alle goed, van ihrem singen Lied I Hear You Knocking, het was ja een richtige Welthit, heeft voor allem mal bewiesen, dat een super Gitarist is. En toen ik hem heb gebruikt, woon dat beweist, namelijk met Saber Dance. Ne? Dat was 1968. La Danse du Sabre, kennen we alle goed, dat is de klassiek. Maar hier is het Dave Edmunds, die dat op de Gitaar presenteert. En dat is richtig. Gut, 1968.

Jo, dat mans wat ik kan zo'n DK-gitaar. Dat is niet computer, ne? Dat is geen KI. Die kan gitaar. Ne? Jo. In als eerste is Dal Shannon, Runaway.